Så kommer de jungens ne hus, de ömmar vill få sarje. Na, vi vet den jungens. Na jo, en gerat fortal där alles. De ömmar vill ziemlich trurig, oba vi norste döne. Op en ond als vada, ze zouten lausen nach in de Bibel, zeden ze nog eenmaal alles dat dem Herrn Jesus im Gebet in jene terü. En dan ziet ze nog de Jirat Moritz Morin stonden we ganz tijdig op. En dan wist u mij de stad waar je gespeeld hebben. Vielleicht vind je wie nog de telt.